passagiers die nu geland zijn gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: is de nieuwsupdate.
1: Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: is de nieuwsupdate.
1: Iran heeft via bemiddelaar Pakistan een nieuw voorstel gestuurd aan de Verenigde Staten. Teheran wil een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Verder willen ze een opheffing van de sancties en de zeeblokkades. President Donald Trump noemde het voorstel volkomen onacceptabel. Onderhandelingen over een duurzaam akkoord blijven zo vastlopen. Andris Pruts is opgestapt als minister van Defensie van Letland na kritiek op de verdediging van het land. Aanleiding waren twee Oekraïnse drones die op Lets grondgebied neerstortten nadat ze uit koers waren geraakt. Premier Evika Selina zei dat het vertrouwen was verdwenen en wil nu een professional aan het hoofd van Defensie. In de Utrechtse wijk Overvecht Noord heeft de politie ingegrepen vanwege onrust. Jongeren zouden agenten hebben uitgedaagd en uitgejouwd. Meerdere voertuigen gingen in vlammen op. De politie zette extra eenheden in en hield één verdachte aan voor belediging. Via Burgernet wordt gezocht naar getuigen en camerabeelden. Aan boord van een vlucht vanaf Tenerife waren 26 passagiers van het cruiseschip Hondius, waaronder alle 8 Nederlanders en 18 buitenlanders. Meerdere mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus. 3 mensen overleden, onder wie een Nederlands stel uit Houderwijk. De passagiers die nu geland zijn, gaan in thuisquarantaine met medische begeleiding. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar plaatselijk ontstaat ook mist of nevel. Het koelt af naar ongeveer 5 graden landinwaarts en 9 graden aan zee. Morgen begint de dag rustig met geregeld zon, al trekken in het noorden en westen ook enkele wolkenvelden over. Later stijgt de temperatuur naar 16 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse-Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht.

0: eerste nieuwsupdate.
1: De Amerikaanse president Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse-Israëlische offensief. In Letland is defensieminister Andriy Spruts opgestapt. De directe aanleiding is het neerstorten van twee Oekraïnse drones op Lets grondgebied deze week. De toestellen kwamen vanuit het Russisch luchtruim terecht op lege olietanks in het oosten van het land. Spruts vertrekt na aanhoudende kritiek dat de nationale verdediging niet op orde zou zijn. In Apeldoorn is gisteravond voor de derde dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Hoewel de gemeente toestemming gaf tot 8 uur 's avonds, moest de ME het terrein na dat tijdstip opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En de Duitse regering reageert sceptisch op het voorstel van Vladimir Poetin om oud-bondskanselier Gerhard Schröder te laten bemiddelen tussen Rusland en de EU. Regeringsbronnen noemen het aanbod niet geloofwaardig en zien het als een symbolisch gebaar. De Europese Unie geeft er de voorkeur aan om direct met Rusland te onderhandelen over een vredesakkoord. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De ochtend.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Nederland stuurt vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van cruiseschip de Hondius op te halen. Het schip zelf vaart daarna terug naar Nederland. Gisteravond landde al een groep opvarenden op Eindhoven Airport, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten bij thuiskomst 6 weken in isolatie, een maatregel waarvan minister Hermans erop vertrouwt dat deze ook wordt opgevolgd. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een langetermijnakkoord te sluiten onder een wankele wapenstilstand, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. Ondertussen verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat er nog volop werk aan de winkel is binnen het Amerikaanse-Israëlische offensief. En in Apeldoorn werd gisteravond voor de 3e dag op rij gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Tijdens de Leiden-marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. Vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen moet vandaag voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend. De man wordt ervan verdacht het slachtoffer in juni vorig jaar van zeer korte afstand te hebben doodgeschoten. Donald Trump heeft de reactie van Iran op een vredesvoorstel vanuit de Verenigde Staten als volstrekt onaanvaardbaar bestempeld. Terwijl beide landen proberen een lange termijn akkoord te sluiten, beschuldigde Trump Teheran ervan spelletjes te spelen. En gisteravond liep het opnieuw uit de hand in Apeldoorn. Voor de derde dag op rij werd gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. De gemeente had toestemming gegeven om tot 8 uur te demonstreren, maar na die tijd moest de ME het terrein opnieuw leegruimen. Ondanks de politieinzet bleef het na zonsondergang onrustig. Groepjes demonstranten keerden terug, blokkeerden de weg en staken vuurwerk af. Net als de voorgaande dagen zijn er ook gisteravond arrestaties verricht. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste files veroorzaken niet meer dan 10 minuten extra reistijd. Wat meer oponthoud is er nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Weert Noord en Maarhezen 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 14 kilometer file. En daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Erik

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Op de Haagstraat in Valkenswaard is deze nacht rond 2 uur een man aangereden. Volgens getuigen werd de voetganger geschept door een automobilist die vanaf de Geenhovense Dreef kwam aanrijden. De bestuurder reed door naar de klap, maakte verderop nog een rondje over een kruispunt en verdween vervolgens richting de Waalresseweg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een buurtonderzoek gestart om de doorrijder te achterhalen. Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen ook vandaag nog geen gebruik maken van Canvas. De universiteit heeft de verbinding met de software verbroken na de grootschalige hack waarbij privégegevens van miljoenen gebruikers zijn gestolen. Hoewel het onderwijs hinder ondervindt, gaan de colleges wel gewoon door. De universiteit wil pas weer online als de veiligheid van de verbinding met leverancier Instructure volledig gegarandeerd kan worden. En het restant van de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 zonder publiek uitgespeeld in het Abelenstra Stadion in Heerenveen. De KNVB heeft hiertoe besloten nadat supporters in Breda gisteren voor de 2e keer vuurwerk op het veld gooiden, waardoor het duel definitief werd gestaakt. Omdat de veiligheid in Breda niet gewaarborgd kon worden, wijkt men nu uit naar Friesland. Ondanks die 2-0 voorsprong van NAC op het moment van staken is degradatie voor de Bredase club inmiddels een officieel feit door de resultaten van de concurrentie. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat de langste file nu op de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Sint-Oederode en knooppunt Eckersweijer 9 kilometer met een 30 minuten vertraging. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Tijdens de Leiden-marathon is dit weekend een meisje van 15 overleden. Dat gebeurde tijdens de halve marathon. Na het incident heeft de organisatie de overige wedstrijden direct stilgelegd. De exacte doodsoorzaak is nog niet bekend, dat wordt onderzocht. En vorig jaar raakte op hetzelfde evenement ook een loper onwel. En bij een steekpartij in een woning in Boksmeer is gisteravond een man gewond geraakt aan zijn hoofd. De daders zijn nog niet gepakt. Volgens de politie zijn er 3 betrokkenen in een auto weggereden. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding voor het incident was. En dan nog het weer. De nieuwe week begint opvallend koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind nog verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan en er vallen regelmatig buien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat de langste file nu op de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Sint-Oederode en knooppunt Eckersweijer 9 kilometer met een half uur vertraging. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Erik Kreutzer.

0: het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Op de Haagstraat in Valkenswaard is deze nacht rond 2 uur een man aangereden. Volgens getuigen werd de voetganger geschept door een automobilist die vanaf de Geenhovense Dreef kwam aanrijden. De bestuurder reed door naar de klap, maakte verderop nog een rondje over een kruispunt en verdween vervolgens richting de Waalreseweg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een buurtonderzoek gestart om de doorrijder te achterhalen. Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen ook vandaag nog geen gebruik maken van Canvas. De universiteit heeft de verbinding met de software verbroken na de grootschalige hack waarbij privégegevens van miljoenen gebruikers zijn gestolen. Hoewel het onderwijs hinder ondervindt, gaan de colleges wel gewoon door. De universiteit wil pas weer online als de veiligheid van de verbinding met leverancier Instructure volledig gegarandeerd kan worden. En het restant van de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 zonder publiek uitgespeeld in het Abel Enstra Stadion in Heerenveen. De KNVB heeft hiertoe besloten nadat supporters in Breda gisteren voor de 2e keer vuurwerk op het veld gooiden, waardoor het duel definitief werd gestaakt. Omdat de veiligheid in Breda niet gewaarborgd kon worden, wijkt men nu uit naar Friesland. Ondanks die 2-0 voorsprong van NAC op het moment van staken is degradatie voor de Bredase club inmiddels een officieel feit door de resultaten van de concurrentie. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens staat nog file tussen Maastricht Airport en Maastricht Zuid, 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A73 richting Maasbracht tussen knooppunt Saardehijken en de afrit Maasbree, 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is de nieuwsupdate.
1: De bouw van nieuwe windmolens in Nederland ligt bijna helemaal stil. Omdat oude regels niet meer gelden, weten bouwers niet waar ze aan toe zijn. Daarnaast worden veel plannen tegengehouden door buurtbewoners en zit het stroomnet op veel plekken simpelweg vol. Ondertussen worden oude windmolens zelfs weggehaald. Werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een kwart van alle verzuimdagen. Hoewel er veel wordt geïnvesteerd in begeleiding achteraf, benadrukt Arbodienst Human Capital Care dat werkgevers meer kunnen doen aan preventie. Door vooraf in te grijpen kan de stijgende uitval door stressklachten worden beperkt. Bij een pand in Den Bosch is een explosief afgelopen.

0: dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. Het weer tenslotte. De nieuwe week begint koud met maxima tussen 11 en 13 graden. In de loop van de ochtend trekken er vanuit het noordwesten wat buien over, waarbij de temperatuur door een stevige noordwestenwind verder kan dalen. Ook de rest van de week houdt het frisse weer aan met regelmatig buien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Tot 12 uur in de Basentijd. Wat wil jij horen?

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Op de Haagstraat in Valkenswaard is deze nacht rond 2 uur een man aangereden. Volgens getuigen werd de voetganger geschept door een automobilist die vanaf de Geenhovense Dreef kwam aanrijden. De bestuurder reed door naar de klap, maakte verderop nog een rondje over een kruispunt en verdween vervolgens richting de Waalresseweg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een buurtonderzoek gestart om de doorrijder te achterhalen. Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen ook vandaag nog geen gebruik maken van Canvas. De universiteit heeft de verbinding met de software verbroken na de grootschalige hack waarbij privégegevens van miljoenen gebruikers zijn gestolen. Hoewel het onderwijs hinder ondervindt, gaan de colleges wel gewoon door. De universiteit wil pas weer online als de veiligheid van de verbinding met leverancier Instructure volledig gegarandeerd kan worden. En het restant van de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 zonder publiek uitgespeeld in het Abel Enstra Stadion in Heerenveen. De KNVB heeft hiertoe besloten nadat supporters in Breda gisteren voor de 2e keer vuurwerk op het veld gooiden, waardoor het duel definitief werd gestaakt. Omdat de veiligheid in Breda niet gewaarborgd kon worden, wijkt men nu uit naar Friesland. Ondanks die 2-0 voorsprong van NAC op het moment van staken is degradatie voor de Bredase club inmiddels een officieel feit door de resultaten van de concurrentie. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: De olieprijzen schieten weer omhoog nu Trump een Iraans vredesvoorstel onacceptabel noemt. Een vat Brentolie is ruim 3% duurder geworden en kost nu ongeveer $105. Waarom de president het voorstel afwees is nog niet bekend. Hij gaf verder geen details over de reactie van Iran. Bezetters van campers zetten massaal hun busje te koop nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Het aanbod is zelfs met 300% gestegen. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet op. Het aantal jongeren dat betrokken was bij ongelukken bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen er 12 jongeren om het leven bij spoorwegovergangen. Volgens ProRail ontstaan gevaarlijke situaties vaak door haast of afleiding door telefoons en steken ze over bij dalende slagbomen of rood licht. Om dit gedrag tegen te gaan is er een nieuwe campagne gestart om jongeren te waarschuwen voor de fatale gevolgen. En werknemers vallen steeds vaker uit door stress, wat inmiddels verantwoordelijk is voor een

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Op de Haagstraat in Valkenswaard is deze nacht rond 2 uur een man aangereden. Volgens getuigen werd de voetganger geschept door een automobilist die vanaf de Geenhovense Dreef kwam aanrijden. De bestuurder reed door naar de klap, maakte verderop nog een rondje over een kruispunt en verdween vervolgens richting de Waalrisseweg. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is een buurtonderzoek gestart om de doorrijder te achterhalen. Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht kunnen ook vandaag nog geen gebruik maken van Canvas. De universiteit heeft de verbinding met de software verbroken na de grootschalige hack waarbij privégegevens van miljoenen gebruikers zijn gestolen. Hoewel het onderwijs hinder ondervindt, gaan de colleges wel gewoon door. De universiteit wil pas weer online als de veiligheid van de verbinding met leverancier Instructure volledig gegarandeerd kan worden. En het restant van de wedstrijd tussen NAC Breda en SC Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 zonder publiek uitgespeeld in het Abelensra Stadion in Heerenveen. De KNVB heeft hiertoe besloten nadat supporters in Breda gisteren voor de 2e keer vuurwerk op het veld gooiden, waardoor het duel definitief werd gestaakt. Omdat de veiligheid in Breda niet gewaarborgd kon worden, wijkt men nu uit naar Friesland. Ondanks die 2-0 voorsprong van NAC op het moment van staken is degradatie voor de Bredase club inmiddels een officieel feit door de resultaten van de concurrentie. En tot zover het regionieuws op radio.

Alleen maar love songs. Love songs. Op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het datacenter van Northsea in Almere krijgt uiterlijk woensdag weer tijdelijke stroom. Afgelopen donderdag brak daar brand uit, waardoor het stroomnet beschadigd raakte. Veel gebruikers van het datacenter hadden last van storingen, zoals bij Universiteit Utrecht, waar toegangspassen niet meer werkten. Door vertraagde levering van onderdelen duurt het herstel langer dan verwacht. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. En camperbezitters zetten massaal hun busje te koop, nu de wegenbelasting sinds 1 januari is verdubbeld. Voor veel eigenaren betekent dit dat ze jaarlijks zo'n 1000 tot 1200 euro extra kwijt zijn, waardoor de camper minder populair wordt. Sommigen kiezen voor schorsen. Volgens de RDW hebben ruim 55.000 mensen hun wagen inmiddels geschorst. Ze betalen dan geen belasting, maar mogen ook de weg niet meer op. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien vanmiddag. Er waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. Dunke.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Na 33 jaar intensief speurwerk hebben de politie en het Openbaar Ministerie besloten het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen af te ronden. Recente tips over een mogelijke locatie in België bleken na onderzoek onjuist. Tanja verdween in 1993 op 18-jarige leeftijd na een studentenfeest in Maastricht. Ondanks talloze zoekacties, DNA-onderzoeken en een beloning van €1 miljoen... is er nooit een spoor van haar of haar fiets gevonden. Het Cold Case Team Limburg heeft de ouders persoonlijk geïnformeerd over deze moeilijke beslissing. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar gevangenisstraf geëist tegen Serafijn P., de voormalig lijfwacht van rapper Lil Kleine. De 48-jarige Eindhovenaar, die in de onderwereld bekend stond onder de naam Teflon, wordt verdacht van witwassen en het voorbereiden van drugstransporten. Hoewel er aanvankelijk werd gezocht naar een link met drugsbaron Bolle Jos, is die in het onderzoek niet gevonden. Door procesafspraken tussen justitie en zijn advocaat hoeft P. waarschijnlijk niet terug de cel in, maar hij moet wel €70.000 aan de staat betalen. En er is een vrolijk slot aan het verhaal over het verdwenen afscheidsboekje voor Jos Nijs, de Maastrichtse supermarktmedewerker die na 50 jaar met pensioen ging. Het persoonlijke boekje, dat door een man in een scootmobiel uit de winkel was meegenomen, werd plotseling teruggevonden bij een pinautomaat in de supermarkt. Waarschijnlijk heeft de dader het na alle media-aandacht stilletjes teruggelegd. Jos krijgt het boekje officieel overhandigd op 4 juli tijdens zijn afscheidsfeest, vol boodschappen van klanten en collega's. En tot zover het regionieuws.

0: laatste nieuwsupdate.
1: Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jetten wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. In het Vondelpark geldt vanaf vandaag een verbod op fatbikes. Overtreders krijgen de komende 2 weken eerst nog een waarschuwing. Daarna riskeren ze een boete van €115. De maatregel moet overlast van de fietsen verminderen. De gemeente Amsterdam onderzoekt de effecten en bekijkt of het verbod later ook op andere plekken kan worden ingevoerd. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen is stopgezet. Ze verdween in 1993 na een feestje in Maastricht. Nieuwe aandacht, onder meer via Stichting De Gouden Tip, leverde zo'n 1000 tips op, maar toch kwam er geen doorbraak. Volgens het OM zijn alle scenario's onderzocht. De zaak kan opnieuw worden geopend als er toch nog nieuwe aanwijzingen komen. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Na 33 jaar intensief speurwerk hebben de politie en het Openbaar Ministerie besloten het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen af te ronden. Recente tips over een mogelijke locatie in België bleken na onderzoek onjuist. Tanja verdween in 1993 op 18-jarige leeftijd naar een studentenfeest in Maastricht. Ondanks talloze zoekacties, DNA-onderzoeken en een beloning van €1 miljoen... is er nooit een spoor van haar of haar fiets gevonden. Het Cold Case Team Limburg heeft de ouders persoonlijk geïnformeerd over deze moeilijke beslissing. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar gevangenisstraf geëist tegen Serafijn P., de voormalig lijfwacht van rapper Lil Kleine. De 48-jarige Eindhovenaar, die in de onderwereld bekend stond onder de naam Teflon, wordt verdacht van witwassen en het voorbereiden van drugstransporten. Hoewel er aanvankelijk werd gezocht naar een link met drugsbaron Bolle Jos, is die in het onderzoek niet gevonden. Door procesafspraken tussen justitie en zijn advocaat hoeft P. waarschijnlijk niet terug de cel in, maar hij moet wel €70.000 aan de staat betalen. En er is een vrolijk slot aan het verhaal over het verdwenen afscheidsboekje voor Jos Nijs, de Maastrichtse supermarktmedewerker die na 50 jaar met pensioen ging. Het persoonlijke boekje dat door een man in een scootmobiel uit de winkel was meegenomen, werd plotseling teruggevonden bij een pinautomaat in de supermarkt. Waarschijnlijk heeft de dader het na alle media-aandacht steadytjes teruggelegd. Jos krijgt het boekje officieel overhandigd op 4 juli tijdens zijn afscheidsfeest, vol boodschappen van klanten en collega's. En tot zover het regionieuws.

0: laatste nieuwsupdate.
1: Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Het waterpeil van de Rijn in Duitsland stijgt weer na recente regenval. Daardoor kunnen vrachtschepen weer wat meer lading meenemen. Op dit moment kunnen veel schepen maar zo'n 60% tot 70% van hun capaciteit gebruiken. De rivier was de afgelopen weken te ondiep door droogte. Verwacht wordt dat het waterpeil later deze week verder normaliseert. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jette wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. Een Amerikaan en een Franse passagier van cruiseschip Hondius zijn besmet met het hantavirus. De Amerikaan testte mild positief, de Franse vrouw is er slechter aan toe. In totaal zijn nu 8 besmettingen bevestigd, meldt het WHO. Passagiers worden geëvacueerd vanaf de Canarische eilanden. Eerder stierven 3 besmette personen aan het virus. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Na 33 jaar intensief speurwerk hebben de politie en het Openbaar Ministerie besloten het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen af te ronden. Recente tips over een mogelijke locatie in België bleken na onderzoek onjuist. Tanja verdween in 1993 op 18-jarige leeftijd na een studentenfeest in Maastricht. Ondanks talloze zoekacties, DNA-onderzoeken en een beloning van €1 miljoen... is er nooit een spoor van haar of haar fiets gevonden. Het Cold Case Team Limburg heeft de ouders persoonlijk geïnformeerd over deze moeilijke beslissing. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar gevangenisstraf geëist tegen Serafijn P., de voormalig lijfwacht van rapper Lil Kleine. De 48-jarige Eindhovenaar, die in de onderwereld bekend stond onder de naam Teflon, wordt verdacht van witwassen en het voorbereiden van drugstransporten. Hoewel er aanvankelijk werd gezocht naar een link met drugsbaron Bolle Jos, is die in het onderzoek niet gevonden. Door procesafspraken tussen justitie en zijn advocaat hoeft P. waarschijnlijk niet terug de cel in, maar hij moet wel €70.000 aan de staat betalen. En er is een vrolijk slot aan het verhaal over het verdwenen afscheidsboekje voor Jos Nijs, de Maastrichtse supermarktmedewerker die na 50 jaar met pensioen ging. Het persoonlijke boekje, dat door een man in een scootmobiel uit de winkel was meegenomen, werd plotseling teruggevonden bij een pinautomaat in de supermarkt. Waarschijnlijk heeft de dader het na alle media-aandacht stilletjes teruggelegd. Jos krijgt het boekje officieel overhandigd op 4 juli tijdens de afscheidsfeest, vol boodschappen van klanten en collega's. En tot zover het regionieuws.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Een vlucht van KLM van Malaga naar Schiphol is zaterdag vertraagd door een bommelding via een wifi-hotspotnaam aan boord met een dreigende tekst. Na melding van de luchtvaartmaatschappij ontruimden de Spaanse autoriteiten het toestel, maar er werd niets gevonden. KLM doet geen uitspraken over de passagier en eventuele gevolgen voor de betreffende persoon. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Meerdere vakbonden dreigen met acties als het kabinet bezuinigingen op WW, WIA en AOW niet schrapt, meldt NOS. Het kabinet Jette wil ingrijpen in die uitkeringen om kosten te beperken. Als het kabinet niet terugkomt op de plannen voor het eind van deze maand, wordt wellicht tot staking overgegaan. Minister Veilbrief van Sociale Zaken heeft laten weten dat het kabinet na aanleiding van het ultimatum binnenkort met een voorstel komt. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien. Vanmiddag gewaait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Na 33 jaar intensief speurwerk hebben de politie en het Openbaar Ministerie besloten het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen af te ronden. Recente tips over een mogelijke locatie in België bleken na onderzoek onjuist. Tanja verdween in 1993 op 18-jarige leeftijd na een studentenfeest in Maastricht. Ondanks talloze zoekacties, DNA-onderzoeken en een beloning van €1 miljoen... is er nooit een spoor van haar of haar fiets gevonden. Het Cold Case Team Limburg heeft de ouders persoonlijk geïnformeerd over deze moeilijke beslissing. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar gevangenisstraf geëist tegen Serafijn P., de voormalig lijfwacht van rapper Lil Kleine. De 48-jarige Eindhovenaar, die in de onderwereld bekend stond onder de naam Teflon, wordt verdacht van witwassen en het voorbereiden van drugstransporten. Hoewel er aanvankelijk werd gezocht naar een link met drugsbaron Bolle Jos, is die in het onderzoek niet gevonden. Door procesafspraken tussen justitie en zijn advocaat hoeft P. waarschijnlijk niet terug de cel in, maar hij moet wel €70.000 aan de staat betalen. En er is een vrolijk slot aan het verhaal over het verdwenen afscheidsboekje voor Jos Nijs, de Maastrichtse supermarktmedewerker die na 50 jaar met pensioen ging. Het persoonlijke boekje, dat door een man in een scootmobiel uit de winkel was meegenomen, werd plotseling teruggevonden bij een pinautomaat in de supermarkt. Waarschijnlijk heeft de dader het na alle media-aandacht stilletjes teruggelegd. Jos krijgt het boekje officieel overhandigd op 4 juli tijdens de afscheidsfeest, vol boodschappen van klanten en collega's. En tot zover het regionieuws.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen de 24-jarige Jordi C. voor de dodelijke schietpartij in een Jumbo in Vlissingen. Daarbij kwam een 44-jarige man om het leven. Volgens het OM gaat het om doodslag, niet moord, omdat er geen vooropgezet plan was. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkoop aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is opnieuw gestegen, meldt het Openbaar Ministerie. Vorig jaar ging het om een stijging van 5% onder jongeren van 12 tot 17 jaar. Het OM noemt de toename zorgelijk, ook omdat jongeren steeds vaker worden geronseld voor geweldsdelicten. De totale jeugdcriminaliteit ligt wel lager dan vroeger. Het weer dan, af en toe wat zon, maar ook buien vanmiddag. Er waait een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Vanavond kan het boven de noordwestelijke kust flink gaan waaien. De middagtemperatuur ligt rond de 10 tot 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N62 van Borselen naar Terneuzen is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Roger Schepers.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Na 33 jaar intensief speurwerk hebben de politie en het Openbaar Ministerie besloten het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen af te ronden. Recente tips over een mogelijke locatie in België bleken na onderzoek onjuist. Tanja verdween in 1993 op 18-jarige leeftijd na een studentenfeest in Maastricht. Ondanks talloze zoekacties, DNA-onderzoeken en een beloning van €1 miljoen... is er nooit een spoor van haar of haar fiets gevonden. Het Cold Case Team Limburg heeft de ouders persoonlijk geïnformeerd over deze moeilijke beslissing. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar gevangenisstraf geëist tegen Serafijn P., de voormalig lijfwacht van rapper Lil Kleine. De 48-jarige Eindhovenaar, die in de onderwereld bekend stond onder de naam Teflon, wordt verdacht van witwassen en het voorbereiden van drugstransporten. Hoewel er aanvankelijk werd gezocht naar een link met drugsbaron Bolle Jos, is die in het onderzoek niet gevonden. Door procesafspraken tussen justitie en zijn advocaat hoeft P. waarschijnlijk niet terug de cel in, maar hij moet wel €70.000 aan de staat betalen. En er is een vrolijk slot aan het verhaal over het verdwenen afscheidsboekje voor Jos Nijs, de Maastrichtse supermarktmedewerker die na 50 jaar met pensioen ging. Het persoonlijke boekje, dat door een man in een scootmobiel uit de winkel was meegenomen, werd plotseling teruggevonden bij een pinautomaat in de supermarkt. Waarschijnlijk heeft de dader het na alle media-aandacht steadytjes teruggelegd. Jos krijgt het boekje officieel overhandigd op 4 juli tijdens de afscheidsfeest, vol boodschappen van klanten en collega's. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt ook in het zuiden van het land voorzichtig aan wat drukker op de weg. De meeste vertraging zien we op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Het Vonderen en Born staat een vrachtwagen met pech. Er staat 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is de nieuwsupdate.
1: De Europese Commissie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn al eerder besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Saar, heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. De 37-jarige man die een explosie veroorzaakte bij een pand van D66 in Den Haag wordt verdacht van handelen met een terroristisch oogmerk. Hij gooide afgelopen donderdagavond een vuurwerkbom in het pand. Er raakte niemand gewond. De verdachte heeft nog geen motief gegeven en blijft langer vastzitten. De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan 16 personen en 7 organisaties die betrokken zijn bij de ontvoering van Oekraïense kinderen door Rusland. Volgens de EU zijn sinds het begin van de oorlog meer dan 20.000 kinderen gedeporteerd. Er worden tegoeden bevroren en betrokkenen krijgen een inreisverbod binnen de EU. De Britse premier Keir Starmer wil via nieuwe wetgeving staalbedrijf British Steel nationaliseren. Verkopen aan een private partij uit China is mislukt. Een noodwet hield de fabriek tijdelijk open. De regering wil nu een permanente oplossing om de staalproductie in de UK te behouden. De Britse overheid heeft al honderden miljoenen ponden aan steun in het bedrijf gestoken. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over. Boven het noordwestelijk kustgebied hebben we te maken met zware windstoten. De minimumtemperatuur ligt rond de 6 graden en vannacht neemt de wind weer af. Morgen wisselvallig met af en toe regen en maximaal 11 tot 14 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt ook in het zuiden van het land voorzichtig aan wat drukker op de weg. De meeste vertraging zien we op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Het Vonderen en Born staat een vrachtwagen met pech. Er staat 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Roche

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Na 33 jaar intensief speurwerk hebben de politie en het Openbaar Ministerie besloten het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen af te ronden. Recente tips over een mogelijke locatie in België bleken na onderzoek onjuist. Tanja verdween in 1993 op 18-jarige leeftijd na een studentenfeest in Maastricht. Ondanks talloze zoekacties, DNA-onderzoeken en een beloning van €1 miljoen... is er nooit een spoor van haar of haar fiets gevonden. Het Cold Case Team Limburg heeft de ouders persoonlijk geïnformeerd over deze moeilijke beslissing. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar gevangenisstraf geëist tegen Serafijn P., de voormalig lijfwacht van rapper Lil Kleine. De 48-jarige Eindhovenaar, die in de onderwereld bekend stond onder de naam Teflon, wordt verdacht van witwassen en het voorbereiden van drugstransporten. Hoewel er aanvankelijk werd gezocht naar een link met drugsbaron Bolly Jos, is die in het onderzoek niet gevonden. Door procesafspraken tussen justitie en zijn advocaat hoeft P. waarschijnlijk niet terug de cel in, maar hij moet wel €70.000 aan de staat betalen. En er is een vrolijk slot aan het verhaal over het verdwenen afscheidsboekje voor Jos Nijs, de Maastrichtse supermarktmedewerker die na 50 jaar met pensioen ging. Het persoonlijke boekje, dat door een man in een scootmobiel uit de winkel was meegenomen, werd plotseling teruggevonden bij een pinautomaat in de supermarkt. Waarschijnlijk heeft de dader het na alle media-aandacht steadytjes teruggelegd. Jos krijgt het boekje officieel overhandigd op 4 juli tijdens de afscheidsfeest, vol boodschappen van klanten en collega's. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land hebben we weer te maken met een normale avondspits, nu alle vakantieperiodes voorbij zijn. De files met de meeste oponthoud staan op de A2 om te beginnen in Eindhoven richting Maastricht. Tussen Sint-Joost en Born 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. De A27 van Utrecht naar Breda, daar is de druk tussen Noordloos en Werkendam over 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Os voor Utrecht 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: laatste nieuwsupdate.
1: Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de anders variant van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. De man die gewapend het mediagala van Donald Trump probeerde te bestormen, ontkent alle aanklachten, waaronder een moordplan op de president. Bij zijn arrestatie ontstond een schietpartij waarbij een agent werd geraakt. De man droeg meerdere wapens en stuurde vooraf een manifest waarin hij geweld tegen regeringsleden aankondigde. De Europese Unie heeft ingestemd met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Vandaag stemden alle 27 lidstaten voor dit politieke akkoord. De sancties zijn eerder al besproken, maar werden toen geblokkeerd door een veto van Hongarije. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken heeft in een reactie laten weten de sancties resoluut af te wijzen. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Na 33 jaar intensief speurwerk hebben de politie en het Openbaar Ministerie besloten het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen af te ronden. Recente tips over een mogelijke locatie in België bleken na onderzoek onjuist. Tanja verdween in 1993 op 18-jarige leeftijd na een studentenfeest in Maastricht. Ondanks talloze zoekacties, DNA-onderzoeken en een beloning van €1 miljoen... is er nooit een spoor van haar of haar fiets gevonden. Het Cold Case Team Limburg heeft de ouders persoonlijk geïnformeerd over deze moeilijke beslissing. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar gevangenisstraf geëist tegen Serafijn P., de voormalig lijfwacht van rapper Lil Kleine. De 48-jarige Eindhovenaar, die in de onderwereld bekend stond onder de naam Teflon, wordt verdacht van witwassen en het voorbereiden van drugstransporten. Hoewel er aanvankelijk werd gezocht naar een link met drugsbaron Bolly Jos, is die in het onderzoek niet gevonden. Door procesafspraken tussen justitie en zijn advocaat hoeft P. waarschijnlijk niet terug de cel in, maar hij moet wel €70.000 aan de staat betalen. En er is een vrolijk slot aan het verhaal over het verdwenen afscheidsboekje voor Jos Nijs, de Maastrichtse supermarktmedewerker die na 50 jaar met pensioen ging. Het persoonlijke boekje, dat door een man in een scootmobiel uit de winkel was meegenomen, werd plotseling teruggevonden bij een pinautomaat in de supermarkt. Waarschijnlijk heeft de dader het na alle media-aandacht steadytjes teruggelegd. Jos krijgt het boekje officieel overhandigd op 4 juli tijdens zijn afscheidsfeest, vol boodschappen van klanten en collega's. En tot zover het regionieuws.

0: is de nieuwsupdate.
1: Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandschef Kaya Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. Het Openbaar Ministerie stelt dat de man die een vuurwerkbom bij het D66-partijkantoor in Den Haag liet ontploffen, handelde met een terroristisch oogmerk. Tijdens de explosie waren 30 jongeren aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de schade en schrik waren groot. De 37-jarige verdachte blijft voorlopig 2 weken langer vastzitten. Vandaag vertrekken 2 evacuatievluchten van Tenerife naar Eindhoven vanwege een uitbraak van de anders variant van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Eerst vliegt een Nederlandse vlucht met 22 bemanningsleden van 6 nationaliteiten. Daarna volgt een Australische vlucht met 6 passagiers. Gisteren arriveerden al 26 opvarenden veilig in Eindhoven. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. Raoul Moreau.

0: het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Na 33 jaar intensief speurwerk hebben de politie en het Openbaar Ministerie besloten het onderzoek naar de verdwijning van Tanja Groen af te ronden. Recente tips over een mogelijke locatie in België bleken na onderzoek onjuist. Tanja verdween in 1993 op 18-jarige leeftijd na een studentenfeest in Maastricht. Ondanks talloze zoekacties, DNA-onderzoeken en een beloning van 1 miljoen euro... is er nooit een spoor van haar of haar fiets gevonden. Het Cold Case Team Limburg heeft de ouders persoonlijk geïnformeerd over deze moeilijke beslissing. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar gevangenisstraf geëist tegen Serafijn P., de voormalig lijfwacht van rapper Lil Kleine. De 48-jarige Eindhovenaar, die in de onderwereld bekend stond onder de naam Teflon, wordt verdacht van witwassen en het voorbereiden van drugstransporten. Hoewel er aanvankelijk werd gezocht naar een link met drugsbaron Bolle Jos, is die in het onderzoek niet gevonden. Door procesafspraken tussen justitie en zijn advocaat hoeft P. waarschijnlijk niet terug de cel in, maar hij moet wel 70.000 euro aan de staat betalen. En er is een vrolijk slot aan het verhaal over het verdwenen afscheidsboekje voor Jos Nijs, de Maastrichtse supermarktmedewerker die na 50 jaar met pensioen ging. Het persoonlijke boekje, dat door een man in het scootmobiel uit de winkel was meegenomen, werd plotseling teruggevonden bij een pinautomaat in de supermarkt. Waarschijnlijk heeft de dader het na alle media-aandacht steadytjes teruggelegd. Jos krijgt het boekje officieel overhandigd op 4 juli tijdens zijn afscheidsfeest, vol boodschappen van klanten en collega's. En tot zover het regionieuws.

0: is de nieuwsupdate.
1: Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet met toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. Dick Advocaat keert volgende maand terug als bondscoach van Curaçao op het wereldkampioenschap. Fred Rutte vertrekt al na 2 maanden vanwege spanningen tussen spelers en staf. Spelers en sponsor Corendon wilden de terugkeer van Advocaat, die eerder stopte vanwege privéomstandigheden. De voetbalbond ging uiteindelijk alsnog akkoord met zijn terugkeer. De EU wil actiever deelnemen aan toekomstige vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Volgens EU-buitenlandchef Kaja Kallas bepalen de ministers eind deze maand de Europese inzet en de rode lijnen. Kallas werkt aan voorwaarden waaraan Rusland concessies moet doen om een rechtvaardige en duurzame vrede mogelijk te maken. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Raoul Moreau.

0: laatste nieuwsupdate.
1: Bij het milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het kleinchemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. Het NOS Jeugdjournaal ontvangt de ere zilveren Nipkow-schijf voor zijn langdurige kwaliteit en duidelijke toon richting jonge kijkers. Het programma, dat sinds 1981 bestaat, werd verrast tijdens een uitzending bij Eva Jinek. De jury prijst de manier waarop het nieuws begrijpelijk blijft voor kinderen en actief aanwezig is op sociale media. PostNL moet kleinere regionale postbedrijven tegen redelijke tarieven toegang blijven geven tot zijn landelijke netwerk. Minister Herbert wil deze verplichting vastleggen in de nieuwe postwet met toezicht van de ACM. Volgens ANP wil ze daarmee tegemoetkomen aan zorgen van kleine postbedrijven die afhankelijk zijn van PostNL sinds de overname van Cent. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit de noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: laatste nieuwsupdate.
1: Tialf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. Bij het Milieupark in Sittard is afgelopen weekend een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. In de pot zaten meerdere flesjes waarvan één radioactief materiaal bevatte. Na ontdekking schakelden de medewerkers de autoriteiten in. Metingen toonden aan dat er geen gevaar was voor de omgeving. Een Duits echtpaar is in Spanje veroordeeld tot 2 jaar en 10 maanden cel voor ernstige verwaarlozing van hun 3 kinderen. De kinderen zaten 3,5 jaar opgesloten in een vervuild huis in Oviedo en waren zwaar ondervoed. De ouders beweerden hen te beschermen tegen ziektes zoals COVID-19. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en er vallen buien, de meeste in het noordoosten. De wind komt uit een noordwestelijke richting en is langs de kust en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. In het Waddengebied en boven het IJsselmeer enige tijd stormachtig, windkracht 8. De temperatuur daalt naar 6 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond.

0: laatste nieuwsupdate.
1: Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuit dolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuit dolfijnen leven zelden in de Noordzee. Tialf komt dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi van 2030. Het organisatiecomité van de winterspelen in de Franse Alpen praat alleen verder met de Nederlandse werkgroep, waardoor Turijn afvalt. De komende weken worden details uitgewerkt. In juni verwacht het IOC definitief duidelijkheid over alle Olympische locaties. Op de tweede dag van de landelijke examens zijn bijna 95.000 klachten binnengekomen bij het LAX. Vooral het VWO-examen natuurkunde leverde met 11.400 meldingen veel kritiek op vanwege complexiteit en onduidelijke vragen. Leerlingen vonden het examen te lang en te moeilijk. De examenperiode loopt nog tot 27 mei. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.